0: Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap van de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekte. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De opvang van asielzoekers in sporthal Het Vennewater in Heilo vindt niet plaats in het nieuwe gedeelte van de hal. Dat heeft het college laten weten na vragen van de VVD. De opvang voor het COA vindt volgens het college uitsluitend plaats in het oudere gedeelte van de sporthal. Wel kan het nieuwe deel gebruikt worden voor evenementen voor de bewoners van de opvang. Het college kan nog niet zeggen wat voor mensen het COA precies zal opvangen. Een automobilist is maandagochtend het water langs de Oostdijk in Zuid-Schermer ingereden. Zijn auto verdween daarna tot aan het dak onder water. Maar de bestuurder kwam met de schrik vrij en natte kleding. Hij kon nadat de auto in het water lag uit de auto klimmen en naar de kant komen en zichzelf zo in veiligheid brengen. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de auto uit het water te halen en af te voeren. Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier komt tijdelijk 3 bestuurdsleden tekort. Floris de Boer uit Herugewaard en Niek Heijen uit Horen, beide lid van fractie Water en Natuur, zijn wethouder geworden in hun gemeente. Sharon Hak uit Horen verliet de VVD-fractie nadat ze bij Defensie van baan veranderde. Wie de vrijgekomen zetels gaat invullen is nog niet bekend. De fracties zoeken naar vervanging. Een fietser is zondag met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding. In Ouddorp op de kruising van het Wijver en de Saturnusstraat was de fietser in aanrijding gekomen met een auto. De klap leidde tot ernstige verwondingen. Het slachtoffer werd eerst op straat verpleegd. Daarna bracht de ambulance de gewonde fietser naar het ziekenhuis. Voor het onderzoek en het werk van de hulpdiensten was de weg enige tijd afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Afgelopen vrijdag hebben politie en Liander 3 wietkwekerijen opgerold. In de Simon Carmicholtlaan in Alkmaar werd een zeer brandgevaarlijke situatie aangetroffen bij een kwekerij met ongeveer 400 planten. In een huis aan de Herenweg in Alkmaar bleek een kwekerij met meer dan 400 planten actief te zijn. En in een huis aan de Kesslerlaan in Bergen trof de politie 160 planten aan en €50.000 aan geld. Er zijn 3 mensen aangehouden. Een automobilist is maandagochtend het water langs de Oostdijk in Zuid-Schermer ingereden. Zijn auto verdween daarna tot aan het dak onder water. Maar de bestuurder kwam met de schrik vrij en natte kleding. Hij kon nadat de auto in het water lag uit de auto klimmen en naar de kant komen en zichzelf zo in veiligheid brengen. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de auto uit het water te halen en af te voeren. Op de spoorwegovergang van de Kerkelaan in Heilo is maandagochtend iemand aangereden door een trein. Het slachtoffer heeft het ondanks de inzet van hulpdiensten niet overleefd. Aanvankelijk werd gemeld dat het ongeluk was gebeurd op de Kalkovensweg in Alkmaar. Maar al snel werd duidelijk dat dit niet de juiste plek was. Het treinverkeer werd urenlang stilgelegd vanwege het tragische incident. Door de hitte van de afgelopen dagen zijn veel treinstellen defect. Daarom rijdt NS op maandag en dinsdag op meerdere trajecten met minder treinen, waaronder die ten zuiden van Alkmaar. Treinreizigers moeten rekening houden met minder intercities tussen Alkmaar en Amsterdam en minder intercities tussen de spits tussen Alkmaar en Haarlem. De NS raadt aan om de dienstregeling in de gaten te houden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: String. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. En de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900-9622. 50 cent per minuut. 0900-9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heiloo en Bergen. Afgelopen vrijdag hebben politie en Liander 3 wietkwekerijen opgerold. In de Simon Carmicholtlaan in Alkmaar werd een zeer brandgevaarlijke situatie aangetroffen bij een kwekerij met ongeveer 400 planten. In een huis aan de Herenweg in Alkmaar bleek een kwekerij met meer dan 400 planten actief te zijn. En in een huis aan de Kesslerlaan in Bergen trof de politie 160 planten aan en €50.000 aan geld. Er zijn 3 mensen aangehouden. Op de Kanaalkade in Alkmaar is maandagochtend een fietser hard in botsing gekomen met een auto. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Minderbroedersstraat. Door de klap kwam het hoofd van de vrouw en lichaam hard in aanraking met de voorruit van de auto, die daardoor sneuvelde. De klap liet 2 flinke sterren achter. Ambulancepersoneel verleende ter plaatse eerste hulp, waarna ze met letsel is overgebracht naar het ziekenhuis. 5 fietsers van de Boscrossers uit Heiloo hebben afgelopen lange weekend meegedaan aan het Europese kampioenschap BMX in Frankrijk. De 9-jarige Max Schram leverde de beste prestatie voor de club. Hij won de voorronde in zijn leeftijdscategorie overtuigend en kwalificeerde zich zoals enige voor de kwartfinales. Daarin werd de hit hem helaas wat veel, waardoor hij op de 21ste plaats eindigde in een veld van 88 deelnemers. Op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar heeft zondagavond een botsing plaatsgevonden, waarna 1 van de 2 bestuurders er vandoor is gegaan. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Saturnusstraat. Niemand raakte gewond, maar er was wel behoorlijk wat schade. De doorrijder reed in een oranje Volvo, wat het makkelijker maakte voor de politie, omdat deze een aantal straten verderop werd gevonden. De bestuurder bleek niet onder invloed te zijn. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress, die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De opvang van asielzoekers in sporthal Het Vennewater in Heilo vindt niet plaats in het nieuwe gedeelte van de hal. Dat heeft het college laten weten na vragen van de VVD. De opvang voor het COA vindt volgens het college uitsluitend plaats in het oudere gedeelte van de sporthal. Wel kan het nieuwe deel gebruikt worden voor evenementen voor de bewoners van de opvang. Het college kan nog niet zeggen wat voor mensen het COA precies zal opvangen. Een automobilist is maandagochtend het water langs de Oostdijk in Zuid-Schermer ingereden. Zijn auto verdween daarna tot aan het dak onder water. Maar de bestuurder kwam met de schrik vrij en natte kleding. Hij kon nadat de auto in het water lag uit de auto klimmen en naar de kant komen en zichzelf zo in veiligheid brengen. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de auto uit het water te halen en af te voeren. Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier komt tijdelijk 3 bestuursleden tekort. Floris de Boer uit Herugewaard en Niek Heijen uit Horen, beide lid van fractie Water en Natuur, zijn wethouder geworden in hun gemeente. Sharon Hak uit Horen verliet de VVD-fractie nadat ze bij Defensie van baan veranderde. Wie de vrijgekomen zetels gaat invullen is nog niet bekend. De fracties zoeken naar vervanging. Een fietser is zondag met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding. In Ouddorp op de kruising van het Wijver en de Saturnusstraat was de fietser in aanrijding gekomen met een auto. De klap leidde tot ernstige verwondingen. Het slachtoffer werd eerst op straat verpleegd. Daarna bracht de ambulance de gewonde fietser naar het ziekenhuis. Voor het onderzoek en het werk van de hulpdiensten was de weg enige tijd afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat 8 kilometer file tussen afrit Averhoorn en afrit Weidewormer. Door een kapotte auto 10 minuten vertraging. Op de N247 Hoorn richting Amsterdam staat een file tussen Edam en Monnikendam van 3 kilometer. En de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Afgelopen vrijdag hebben politie in Liander 3 wietkwekerijen opgerold. In de Simon Carmicholtlaan in Alkmaar werd een zeer brandgevaarlijke situatie aangetroffen bij een kwekerij met ongeveer 400 planten. In een huis aan de Herenweg in Alkmaar bleek een kwekerij met meer dan 400 planten actief te zijn. En in een huis aan de Kesslerlaan in Bergen trof de politie 160 planten aan en €50.000 aan geld. Er zijn 3 mensen aangehouden. Een automobilist is maandagochtend het water langs de Oostdijk in Zuid-Schermeren ingereden. Zijn auto verdween daarna tot aan het dak onder water. Maar de bestuurder kwam met de schrik vrij en natte kleding. Hij kon nadat de auto in het water lag uit de auto klimmen en naar de kant komen en zichzelf zo in veiligheid brengen. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de auto uit het water te halen en af te voeren. Op de spoorwegovergang van de Kerkelaan in Heilo is maandagochtend iemand aangereden door een trein. Het slachtoffer heeft het ondanks de inzet van hulpdiensten niet overleefd. Aanvankelijk werd gemeld dat het ongeluk was gebeurd op de Kalkovensweg in Alkmaar. Maar al snel werd duidelijk dat dit niet de juiste plek was. Het treinverkeer werd urenlang stilgelegd vanwege het tragische incident. Door de hitte van de afgelopen dagen zijn veel treinstellen defect. Daarom rijdt NS op maandag en dinsdag op meerdere trajecten met minder treinen, waaronder die ten zuiden van Alkmaar. Treinreizigers moeten rekening houden met minder intercities tussen Alkmaar en Amsterdam en minder intercities tussen de spits tussen Alkmaar en Haarlem. De NS raadt aan om de dienstregeling in de gaten te houden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Q-music.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
2: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak en Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
1: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been en er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest, maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet en Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
3: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
1: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen afrit Avoorn en Purmerend Noord 8 kilometer file door een auto met pech, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 10 minuten vertraging tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep in 11 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Lucht. Afgelopen vrijdag hebben politie in Liander 3 wietkwekerijen opgerold. In de Simon Carmicholtlaan in Alkmaar werd een zeer brandgevaarlijke situatie aangetroffen bij een kwekerij met ongeveer 400 planten. In een huis aan de Herenweg in Alkmaar bleek een kwekerij met meer dan 400 planten actief te zijn. En in een huis aan de Kesslerlaan in Bergen trof de politie 160 planten aan en 50.000 euro aan geld. Er zijn 3 mensen aangehouden. Op de Kanaalkade in Alkmaar is maandagochtend een fietser hard in botsing gekomen met een auto. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Minderbroederstraat. Door de klap kwam het hoofd van de vrouw en lichaam hard in aanraking met de voorruit van de auto, die daardoor sneuvelde. De klap liet 2 flinke sterren achter. Ambulancepersoneel verleende ter plaatse eerste hulp, waarna ze met letsel is overgebracht naar het ziekenhuis. 5 fietsers van de Boscrossers uit Heilo hebben afgelopen lange weekend meegedaan aan het Europese kampioenschap BMX in Frankrijk. De 9-jarige Max Schram leverde de beste prestatie voor de club. Hij won de voorronde in zijn leeftijdscategorie overtuigend en kwalificeerde zich zoals enige voor de kwartfinales. Daarin werd de hit hem helaas wat veel, waardoor hij op de 21ste plaats eindigde in een veld van 88 deelnemers. Op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar heeft zondagavond een botsing plaatsgevonden, waarna 1 van de 2 bestuurders er vandoor is gegaan. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Saturnusstraat. Niemand raakte gewond, maar er was wel behoorlijk wat schade. De doorrijder reed in een oranje Volvo, wat het makkelijker maakte voor de politie, omdat deze een aantal straten verderop werd gevonden. De bestuurder bleek niet onder invloed te zijn. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
3: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
2: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
4: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uiterst teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
5: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
2: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIAT bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en de N207 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam door de werkzaamheden op de A44 25 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. Een uur vertraging en een kwartier vertraging op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn. De weg is dicht bij de A4 door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De opvang van asielzoekers in sporthal Het Vennewater in Eilo vindt niet plaats in het nieuwe gedeelte van de hal. Dat heeft het college laten weten naar vragen van de VVD. De opvang voor het COA vindt volgens het college uitsluitend plaats in het oudere gedeelte van de sporthal. Wel kan het nieuwe deel gebruikt worden voor evenementen voor de bewoners van de opvang. Het college kan nog niet zeggen wat voor mensen het COA precies zal opvangen. Een automobilist is maandagochtend het water langs de Oostdijk in Zuid-Schermer ingereden. Zijn auto verdween daarna tot aan het dak onder water. Maar de bestuurder kwam met de schrik vrij en natte kleding. Hij kon nadat de auto in het water lag uit de auto klimmen en naar de kant komen en zichzelf zo in veiligheid brengen. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de auto uit het water te halen en af te voeren. Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier komt tijdelijk 3 bestuursleden tekort. Floris de Boer uit Herugewaard en Niek Heijen uit Horen, beide lid van fractie Water en Natuur, zijn wethouder geworden in hun gemeente. Sharon Hak uit Horen verliet de VVD-fractie nadat ze bij Defensie van baan veranderde. Wie de vrijgekomen zetels gaat invullen is nog niet bekend. De fracties zoeken naar vervanging. Een fietser is zondag met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding. In Oudorp op de kruising van het Wijver en de Saturnenstraat was de fietser in aanrijding gekomen met een auto. De klap leidde tot ernstige verwondingen. Het slachtoffer werd eerst op straat verpleegd. Daarna bracht de ambulance de gewonde fietser naar het ziekenhuis. Voor het onderzoek en het werk van de hulpdiensten was de weg enige tijd afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
2: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden. Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
1: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Mazraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
3: Geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
1: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knopend Ippenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file door de werkzaamheden op de A44 een uur vertraging. Op de N207 Hillegom-Alfa aan de Rijn is de weg dicht bij de A4. 2 kilometer stilstaand verkeer. Op de N208 Sassenheim-Haarlem bij de N207 2 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Alphen aan de Rijn Hillegom staat tussen Wouwbrug en Leimuiden 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. N207 Hillegom Alphen aan de Rijn bij de A4 2 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk is de weg dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De opvang van asielzoekers in sporthal Het Vennewater in Eilo vindt niet plaats in het nieuwe gedeelte van de hal. Dat heeft het college laten weten na vragen van de VVD. De opvang voor het COA vindt volgens het college uitsluitend plaats in het oudere gedeelte van de sporthal. Wel kan het nieuwe deel gebruikt worden voor evenementen voor de bewoners van de opvang. Het college kan nog niet zeggen wat voor mensen het COA precies zal opvangen. Een automobilist is maandagochtend het water langs de Oostdijk in Zuid-Schermer ingereden. Zijn auto verdween daarna tot aan het dak onder water. Maar de bestuurder kwam met de schrik vrij en natte kleding. Hij kon nadat de auto in het water lag uit de auto klimmen en naar de kant komen en zichzelf zo in veiligheid brengen. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de auto uit het water te halen en af te voeren. Op de spoorwegovergang van de Kerkelaan in Heiloo is maandagochtend iemand aangereden door een trein.

Slachtoffer heeft het ondanks de inzet van hulpdiensten niet overleefd. Aanvankelijk werd gemeld dat het ongeluk was gebeurd op de Kalkovensweg in Alkmaar. Maar al snel werd duidelijk dat dit niet de juiste plek was. Het treinverkeer werd urenlang stilgelegd vanwege het tragische incident. Door de hitte van de afgelopen dagen zijn veel treinstellen defect. Daarom rijdt NS op maandag en dinsdag op meerdere trajecten met minder treinen, waaronder die ten zuiden van Alkmaar. Treinreizigers moeten rekening houden met minder intercities tussen Alkmaar en Amsterdam en minder intercities tussen de spits tussen Alkmaar en Haarlem. De NS raadt aan om de dienstregeling in de gaten te houden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is er van de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is er van de Hart van de ANWB. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Presandijk en Den Oever 2 kilometer file. En 207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn tussen de N205 en de A4 2 kilometer file. De weg is dicht door een ongeluk en het is niet bekend tot hoe laat. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Handhavers in Dijkenwaard lijken te streng te zijn geworden. Dat idee hebben de VVD en het CDA aan de hand van klachten. Als voorbeelden noemen ze onder andere boetes voor fout geparkeerde vrijwilligers bij een markt voor het goede doel en het al optreden bij kleine overschrijdingen van horeca-sluitingstijden. VVD en CDA vinden dat handhavers niet altijd maar bovenop de regels hoeven te zitten en leggen de kwestie voor bij het college van BNB. De Rekenvlotbrug bij Koedijk is van woensdag 8 juli tot donderdag 16 juli weer dicht voor groot onderhoud. Tijdens de werkzaamheden worden de glijplaten van de brug vervangen. De vervanging van deze plaat is de laatste stap van een onderhoudsproject van 3 maanden. Fietsers en bromfietsers zullen van 8 tot en met 6 juli rond 4 uur om moeten rijden via de Koedijkervlotbrug of de Schorreldammerbrug. Op de Kanaalkade in Alkmaar is maandagochtend een

fietser hard in botsing gekomen met een auto. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Minderbroederstraat. Door de klap kwam het hoofd van de vrouw en lichaam hard in aanraking met de voorruit van de auto, die daardoor sneuvelde. De klap liet twee flinke sterren achter. Ambulancepersoneel verleende ter plaatse eerste hulp, waarna ze met letsel is overgebracht naar het ziekenhuis. Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier komt tijdelijk 3 bestuursleden tekort. Floris de Boer uit Heerhugowaard en Niek Heijen uit Horen, beide lid van fractie Water en Natuur, zijn wethouder geworden in hun gemeente. Sharon Hak uit Horen verliet de VVD-fractie nadat ze bij Defensie van baan veranderde. Wie de vrijgekomen zetels gaat invullen is nog niet bekend. De fracties zoeken naar vervanging. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Alleen de jongens. Oh, oh, oh, oh. Ik kan er niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn nog steeds dicht tussen afrit Abbenes en de A44. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Twee fietsers zijn maandagavond laat frontaal op elkaar gebotst op het fietspad van de N203 tussen Castricum en Uitgeest. Een van hen raakte daarbij licht gewond, maar de man hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Toch mocht hij niet verder fietsen, want hij bleek te veel te hebben gedronken. Een omstander heeft hem naar huis gebracht. De N203 is op plaats van het ongeval onverlicht, maar wat er nou precies misging is niet helemaal duidelijk. Afgelopen vrijdag hebben politie in Liander drie wietkwekerijen opgerold. In de Simon Carmicheltlaan in Alkmaar werd een zeer brandgevaarlijke situatie aangetroffen bij een kwekerij met ongeveer 400 planten. In een huis aan de Herenweg in Alkmaar bleek een kwekerij met meer dan 400 planten actief te zijn. En in een huis aan de Kesslerlaan

Bergen trof de politie 160 planten aan en €50.000 aan geld. Er zijn 3 mensen aangehouden. De opvang van asielzoekers in sporthal Het Vennewater in Heilo vindt niet plaats in het nieuwe gedeelte van de hal. Dat heeft het college laten weten naar vragen van de VVD. De opvang voor het COA vindt volgens het college uitsluitend plaats in het oudere gedeelte van de sporthal. Wel kan het nieuwe deel gebruikt worden voor evenementen voor de bewoners van de opvang. Het college kan nog niet zeggen wat voor mensen het COA precies zal opvangen. 5 fietsers van de boscrossers uit Heilo hebben afgelopen lange weekend meegedaan aan het Europese kampioenschap BMX in Frankrijk. De 9-jarige Max Schramm leverde de beste prestatie voor de club. Hij won de voorronde in zijn leeftijdscategorie overtuigend en kwalificeerde zich zoals enige voor de kwartfinales. Daarin werd de hit hem helaas wat veel, waardoor hij op de 21ste plaats eindigde in een veld van 88 deelnemers. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog toekookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlandse elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900-9622. 50 cent per minuut. 0900-9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N207 Hillegom Alfa aan de Rijn is dicht door een ongeluk tussen afrit Abbenes en de A44. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Twee fietsers zijn maandagavond laat frontaal op elkaar gebotst op het fietspad van de N203 tussen Castricum en Uitgeest. Een van hen raakte daarbij licht gewond, maar de man hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Toch mocht hij niet verder fietsen, want hij bleek te veel te hebben gedronken. Een omstander heeft hem naar huis gebracht. De N203 is op plaats van het ongeval onverlicht, maar wat er nou precies misging is niet helemaal duidelijk. Afgelopen vrijdag hebben politie in Liander 3 wietkwekerijen opgerold. In de Simon Carmicheltlaan in Alkmaar werd een zeer brandgevaarlijke situatie aangetroffen bij een kwekerij met ongeveer 400 planten. In een huis aan de Herenweg in Alkmaar bleek een kwekerij met meer dan 400 planten actief te zijn. En in een huis aan de Kesslerlaan in Bergen trof de politie 160 planten aan en €50.000 aan geld. Er zijn 3 mensen aangehouden. Op de spoorwegovergang van de Kerkelaan in Heiloo is maandagochtend iemand aangereden door een trein. Het slachtoffer heeft het ondanks de inzet van hulpdiensten niet overleefd. Aanvankelijk werd gemeld dat het ongeluk was gebeurd op de Kalkovensweg in Alkmaar. Maar al snel werd duidelijk dat dit niet de juiste plek was. Het treinverkeer werd urenlang stilgelegd vanwege het tragische incident. Een automobilist is maandagochtend het water langs de Oostdijk in Zuid-Schermer ingereden. Zijn auto verdween daarna tot aan het dak onder water. Maar de bestuurder kwam met de schrik vrij en natte kleding. Hij kon nadat de auto in het water lag uit de auto klimmen en naar de kant komen en zichzelf zo in veiligheid brengen. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de auto uit het water te halen en af te voeren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Top Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn is dicht bij Leimuiden door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Handhavers in Dijkwaard lijken te streng te zijn geworden. Dat idee hebben de VVD en het CDA aan de hand van klachten. Als voorbeelden noemen ze onder andere boetes voor fout geparkeerde vrijwilligers bij een markt voor het goede doel en het al optreden bij kleine overschrijdingen van horeca-sluitingstijden. VVD en CDA vinden dat handhavers niet altijd maar bovenop de regels hoeven te zitten en leggen de kwestie voor bij het college van BNB. De Rekenvlotbrug bij Koedijk is van woensdag 8 juli tot donderdag 16 juli weer dicht voor groot onderhoud. Tijdens de werkzaamheden worden de glijplaten van de brug vervangen. De vervanging van deze plaat is de laatste stap van een onderhoudsproject van 3 maanden. Fietsers en bromfietsers zullen van 8 tot en met 6 juli rond 4 uur om moeten rijden via de Koedijkervlotbrug of de Schorldammerbrug. Op de Kanaalkade in Alkmaar is maandagochtend een fietser hard in botsing gekomen met een auto. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Minderbroederstraat. Door de klap kwam het hoofd van de vrouw en lichaam hard in aanraking met de voorruit van de auto, die daardoor sneuvelde. De klap liet 2 flinke sterren achter. Ambulancepersoneel verleende ter plaatse eerste hulp, waarna ze met letsel is overgebracht naar het ziekenhuis. Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier komt tijdelijk 3 bestuurs

Kamerleden tekort. Floris de Boer uit Heerhugowaard en Niek Heijen uit Horen, beide lid van fractie Water en Natuur, zijn wethouder geworden in hun gemeente. Sharon Hak uit Horen verliet de VVD-fractie nadat ze bij Defensie van baan veranderde. Wie de vrijgekomen zetels gaat invullen is nog niet bekend. De fracties zoeken naar vervanging. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Twee fietsers zijn maandagavond laat frontaal op elkaar gebotst op het fietspad van de N203 tussen Castricum en Uitgeest. Een van hen raakte daarbij licht gewond, maar de man hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Toch mocht hij niet verder fietsen, want hij bleek te veel te hebben gedronken. Een omstander heeft hem naar huis gebracht. De N203 is op plaats van het ongeval onverlicht, maar wat er nou precies misging is niet helemaal duidelijk. Afgelopen vrijdag hebben politie in Liander 3 wietkwekerijen opgerold. In de Simon Carmicholtlaan in Alkmaar werd een zeer brandgevaarlijke situatie aangetroffen bij een kwekerij met ongeveer 400 planten. In een huis aan de Herenweg in Alkmaar bleek een kwekerij met meer dan 400 planten actief te zijn. En in een huis aan de Kesslerlaan in Bergen trof de politie 160 planten aan en €50.000 aan geld. Er zijn 3 mensen aangehouden. De opvang van asielzoekers in sporthal Het Vennewater in Eilo vindt niet plaats in het nieuwe gedeelte van de hal. Dat heeft het college laten weten na vragen van de VVD. De opvang voor het COA vindt volgens het college uitsluitend plaats in het oudere gedeelte van de sporthal. Wel kan het nieuwe deel gebruikt worden voor evenementen voor de bewoners van de opvang. Het college kan nog niet zeggen wat voor mensen het COA precies zal opvangen. 5 fietsers van de Boscrossers uit Heilo hebben afgelopen lange weekend meegedaan aan het Europese kampioenschap BMX in Frankrijk. De 9-jarige Max Schram leverde de beste prestatie voor de club. Hij won de voorronde in zijn leeftijdscategorie overtuigend en kwalificeerde zich zoals enige voor de kwartfinales. Daarin werd de hit hem helaas wat veel, waardoor hij op de 21ste plaats eindigde in een veld van 88 deelnemers. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden, maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
1: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Handhavers in Dijkwaard lijken te streng te zijn geworden. Dat idee hebben de VVD en het CDA aan de hand van klachten. Als voorbeelden noemen ze onder andere boetes voor fout geparkeerde vrijwilligers bij een markt voor het goede doel en het al optreden bij kleine overschrijdingen van horeca-sluitingstijden. VVD en CDA vinden dat handhavers niet altijd maar bovenop de regels hoeven te zitten en leggen de kwestie voor bij het college van BNB. Afgelopen vrijdag hebben politie in Liander 3 wietkwekerijen opgerold. In de Simon Carmicholtlaan in Alkmaar werd een zeer brandgevaarlijke situatie aangetroffen bij een kwekerij met ongeveer 400 planten. In een huis aan de Herenweg in Alkmaar bleek een kwekerij met meer dan 400 planten actief te zijn. En in een huis aan de Kesslerlaan in Bergen trof de politie 160 planten aan en €50.000 aan geld. Er zijn 3 mensen aangehouden. Op de spoorwegovergang van de Kerkelaan in Heiloo is maandagochtend iemand aangereden door een trein. Het slachtoffer heeft het ondanks de inzet van hulpdiensten niet overleefd. Aanvankelijk werd gemeld dat het ongeluk was gebeurd op de Kalkovensweg in Alkmaar. Maar al snel werd duidelijk dat dit niet de juiste plek was. Het treinverkeer werd urenlang stilgelegd vanwege het tragische incident. Een automobilist is maandagochtend het water langs de Oostdijk in Zuid-Schermer ingereden. Zijn auto verdween daarna tot aan het dak onder water. Maar de bestuurder kwam met de schrik vrij en natte kleding. Hij kon nadat de auto in het water lag uit de auto klimmen en naar de kant komen en zichzelf zo in veiligheid brengen. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de auto uit het water te halen en af te voeren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 35 kilometer file in onze regio. Zo heb je 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Dat is door werkzaamheden tussen Breukelen en Utrecht Centrum 7 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. En dan nog naar de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn. Bij Leimuiden 2 kilometer file en bijna 1/2 uur vertraging, want de weg is daar dicht na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900-9622. 50 cent per minuut. 0900-9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De rapportage huishoudelijk afval van Heilo laat zien dat de afvalprestaties over 2025 ongeveer gelijk waren als het jaar ervoor. Er is sinds 2020 wel een dalende trend te zien geweest. Toen boden inwoners van Heilo nog gemiddeld bijna 172 kilo fijn restafval aan. Dat is in 2025 gedaald naar bijna 80 kilo. Het beeld bij plastic en metalen verpakking

kan het nieuwe deel gebruikt worden voor evenementen voor de bewoners van de opvang. Het college kan nog niet zeggen wat voor mensen het COA precies zal opvangen. Twee fietsers zijn maandagavond laat frontaal op elkaar gebotst op het fietspad van de N203 tussen Castricum en Uitgeest. Een van hen raakte daarbij licht gewond, maar de man hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Toch mocht hij niet verder fietsen, want hij bleek te veel te hebben gedronken. Een omstander heeft hem naar huis gebracht. De N203 is op plaats van het ongeval onverlicht, maar wat er nou precies misging is niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen valt het reuze mee met de drukte. 50 kilometer file in totaal. 10 minuten vertraging op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum. 10 minuten op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen. 10 minuten op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij knooppunt Bad Hoeverdorp veroorzaakt die file. En op de N207 Hillegom-Alphen.

doorgereden. Het ongeluk gebeurde net voor het middaguur bij de kruising met het Hoofdplein. Er is flinke schade aan de fiets en de politie is op zoek naar de chauffeur van de witte vrachtwagen. De politie onderzoekt nu beelden van verkeerscamera's om de vrachtwagen en de chauffeur te achterhalen. Afgelopen vrijdag hebben politie in Liander 3 wietkwekerijen opgerold. In de Simon Carmicholtlaan in Alkmaar werd een zeer brandgevaarlijke situatie aangetroffen bij een kwekerij met ongeveer 400 planten. In een huis aan de Herenweg in Alkmaar bleek een kwekerij met meer dan 400 planten actief te zijn. En in een huis aan de Kesslerlaan in Bergen trof de politie 160 planten aan en €50.000 aan geld. Er zijn 3 mensen aangehouden. De Rekenvlotbrug bij Koedijk is van woensdag 8 juli tot donderdag 16 juli weer dicht voor groot onderhoud. Tijdens de werkzaamheden worden de glijplaten van de brug vervangen. De vervanging van deze plaat is de laatste stap van een onderhoudsproject van 3 maanden. Fietsers en bromfietsers zullen van 8 tot en met 6 juli rond 4 uur om moeten rijden via de Koedijkervlotbrug of de Schorldammerbrug. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Walmart. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In Noord-Holland valt de avondspits in vergelijking tot de rest van het land reuze mee. 45 kilometer file in totaal. Kwartiertje vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. Een half uur vertraging nu na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwemeer. Zijn er 3 rijstroken dicht, 3 kilometer file vanaf Schiphol. Omrijden kan je dan makkelijk over de A9 en de A2. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, 20 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. En 10 minuutjes op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Bad Hoeverdorp, want er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits was al niet heel erg druk in onze regio en is nu bijna voorbij. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam nog wel bij knooppunt de Nieuwmeer 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. Maar na een ongeluk is de weg daar net weer vrijgegeven. 10 minuutjes extra op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Bad Hoeverdorp. Bergingswerkzaamheden houden daar de rechterrijstrook dicht. En op de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn vanaf Abbenes 3 kilometer file en een kwartier vertraging. De weg is daar dicht na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.

beelden van verkeerscamera's om de vrachtwagen en de chauffeur te achterhalen. Op de Kanaalkade in Alkmaar is maandagochtend een fietser hard in botsing gekomen met een auto. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Minderbroedersstraat. Door de klap kwam het hoofd van de vrouw en lichaam hard in aanraking met de voorruit van de auto, die daardoor sneuvelde. De klap liet twee flinke sterren achter. Ambulancepersoneel verleende ter plaatse eerste hulp, waarna ze met letsel is overgebracht naar het ziekenhuis. Handhavers in Dijkwaard lijken te streng te zijn geworden. Dat idee hebben de VVD en het CDA aan de hand van klachten. Als voorbeelden noemen ze onder andere boetes voor fout geparkeerde vrijwilligers bij een markt voor het goede doel en het al optreden bij kleine overschrijdingen van horeca-sluitingstijden. VVD en CDA vinden dat handhavers niet altijd maar bovenop de regels hoeven te zitten en leggen de kwestie voor bij het college van BNB. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
4: Er zat met mij op de balie een knop en dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
5: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
4: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus voor zorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
3: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
6: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
3: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De rapportage huishoudelijk afval van Heilo laat zien dat de afvalprestaties over 2025 ongeveer gelijk waren als het jaar ervoor. Er is sinds 2020 wel een dalende trend te zien geweest. Toen boden inwoners van Heilo nog gemiddeld bijna 172 kilo fijn restafval aan. Dat is in 2025 gedaald naar bijna 80 kilo. Het beeld bij plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken, GFT en etensrest is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Bij een eenzijdig ongeval op de N242 bij Eruguwaard ontstond een bizarre situatie. Een auto sloeg over de kop en eindigde op zijn dak in de berm. De bestuurder ging er daarna vandoor en liet de passagier achter. De achtergebleven passagier werd daarna verzorgd door ambulancepersoneel. De politie startte met onder meer een motoragent direct een zoektocht naar de gevluchte bestuurder. Bij de auto werd een lachgascontainer gevonden. De opvang van asielzoekers in sporthal Het Vennewater in Heilo vindt niet plaats in het nieuwe gedeelte van de hal. Dat heeft het college laten weten naar vragen van de VVD. De opvang voor het COA vindt volgens het college uitsluitend plaats in het oudere gedeelte van de sporthal. Wel kan het nieuwe deel gebruikt worden voor evenementen voor de bewoners van de opvang. Het college kan nog niet zeggen wat voor mensen het COA precies zal opvangen. Twee fietsers zijn maandagavond laat frontaal op elkaar gebotst op het fietspad van de N203 tussen Castricum en Uitgeest. Een van hen raakte daarbij licht gewond, maar de man hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Toch mocht hij niet verder fietsen, want hij bleek te veel te hebben gedronken. Een omstander heeft hem naar huis gebracht. De N203 is op plaats van het ongeval onverlicht, maar wat er nou precies misging is niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
3: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
2: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
4: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in the excess of about 150 people.
2: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap van de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De Alkmaarse gemeenteraad voelt niets voor een monument voor de historische stoomtram Bello op de nieuwe rotonde op de N9 en de afslag naar Bergen bij de Kogendijk. Een voorstel van raadslid Gosse Postman om op deze plek een kunstwerk te plaatsen kreeg geen meerderheid. Volgens het college kost het plan te veel geld en ambtelijke capaciteit. Bovendien is de grond van Rijkswaterstaat. De initiatiefnemer belooft na de zomer met een beter voorstel te komen. De gemeenteraad van Nijlo heeft unaniem ingestemd met een investering van 900.000 euro voor een nieuwe technische installatie voor zwembad Het Baafje. De oude en gammele huidige installatie zal direct na de sluiting van het zwemseizoen worden vervangen. Naast de technische update zijn er plannen om het zwembad verder te verbeteren en leuker te maken. Er wordt onder andere gedacht aan een nieuwe glijbaan en meer sportgerelateerde activiteiten. Bij een eenzijdig ongeval op de N242 bij Eruguwaard ontstond een bizarre situatie. Een auto sloeg over de kop en eindigde op zijn dak in de berm. De bestuurder ging er daarna vandoor en liet de passagier achter. De achtergebleven passagier werd daarna verzorgd door ambulancepersoneel. De politie startte met onder meer een motoragent direct een zoektocht naar de gevluchte bestuurder. Bij de auto werd een lachgascontainer gevonden. De vetmaker is dinsdagochtend op de Vondelstraat in Alkmaar aangereden door een vrachtwagenchauffeur die vervolgens is doorgereden. Het ongeluk gebeurde net voor het middaguur bij de kruising met het Hoofdplein. Er is flinke schade aan de fiets en de politie is op zoek naar de chauffeur van de witte vrachtwagen. De politie onderzoekt nu beelden van verkeerscamera's om de vrachtwagen en de chauffeur te achterhalen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
4: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
3: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
5: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Want dat is ook al helemaal uit.
6: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
7: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
8: Wordt een lange reis?
7: Ja, een paar uurtjes erbij.
3: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog, en dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Lokaal Vitaal, VVD en D66 hebben een bestuursakkoord voor Castricum gepresenteerd. Onder de titel Bouwen aan bloeiende dorpen zet de nieuwe coalitie in op meer woningen, leefbare dorpen, betere bereikbaarheid, veiligheid en een sterke lokale economie. Het akkoord wordt donderdag besproken in de gemeenteraad. De plannen die de partijen hebben worden de komende maanden uitgewerkt in een collegewerkprogramma en verwerkt in de begroting. De gemeenteraad van Nijlo heeft unaniem ingestemd met een investering van 900.000 euro voor een nieuwe technische installatie voor zwembad Het Baafje. De oude en gammele huidige installatie zal direct na de sluiting van het zwemseizoen worden vervangen. Naast de technische updates zijn er plannen om het zwembad verder te verbeteren en leuker te maken. Er wordt onder andere gedacht aan een nieuwe glijbaan en meer sportgerelateerde activiteiten. Handhavers in Dijkwaard lijken te streng te zijn geworden. Dat idee hebben de VVD en het CDA aan de hand van klachten. Als voorbeelden noemen ze onder andere boetes voor fout geparkeerde vrijwilligers bij een markt voor het goede doel en het aloptreden bij kleine overschrijdingen van horeca-sluitingstijden. VVD en CDA vinden dat handhavers niet altijd maar bovenop de regels hoeven te zitten en leggen de kwestie voor bij het college van BNB. Twee fietsers zijn maandagavond laat frontaal op elkaar gebotst op het fietspad van de N203 tussen Castricum en Uitgeest. Eén van hen raakte daarbij licht gewond, maar de man hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Toch mocht hij niet verder fietsen, want hij bleek te veel te hebben gedronken. Een omstander heeft hem naar huis gebracht. De N203 is op plaats van het ongeval.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
4: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
3: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
5: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarief. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
3: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13... Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Lokaal Vitaal, VVD en D66 hebben een bestuursakkoord voor Castricum gepresenteerd. Onder de titel Bouwen aan bloeiende dorpen zet de nieuwe coalitie in op meer woningen, leefbare dorpen, betere bereikbaarheid, veiligheid en een sterke lokale economie. Het akkoord wordt donderdag besproken in de gemeenteraad. De plannen die de partijen hebben worden de komende maanden uitgewerkt in een collegewerkprogramma en verwerkt in de begroting. De rapportage huishoudelijk afval van Heilo laat zien dat de afvalprestaties over 2025 ongeveer gelijk waren als het jaar ervoor. Er is sinds 2020 wel een dalende trend te zien geweest. Toen boden inwoners van Heilo nog gemiddeld bijna 172 kilo fijn restafval aan. Dat is in 2025 gedaald naar bijna 80 kilo. Het beeld bij plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken, GFT en etensrest is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Afgelopen vrijdag hebben politie in Liander 3 wietkwekerijen opgerold. In de Simon Carmicholtlaan in Alkmaar werd een zeer brandgevaarlijke situatie aangetroffen bij een kwekerij met ongeveer 400 planten. In een huis aan de Herenweg in Alkmaar bleek een kwekerij met meer dan 400 planten actief te zijn. En in een huis aan de Kesslerlaan in Bergen trof de politie 160 planten aan en €50.000 aan geld. Er zijn 3 mensen aangehouden. De Rekenvlotbrug bij Koedijk is van woensdag 8 juli tot donderdag 16 juli weer dicht voor groot onderhoud. Tijdens de werkzaamheden worden de glijplaten van de brug vervangen. De vervanging van deze plaat is de laatste stap van een onderhoudsproject van 3 maanden. Fietsers en bromfietsers zullen van 8 tot en met 6 juli rond 4 uur om moeten rijden via de Koedijkervlotbrug of de Schorreldammerbrug. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25... Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De Alkmaarse gemeenteraad voelt niets voor een monument voor de historische stoomtram Bello op de nieuwe rotonde op de N9 en de afslag naar Bergen bij de Kogendijk. Een voorstel van raadslid Gosse Postman om op deze plek een kunstwerk te plaatsen kreeg geen meerderheid. Volgens het college kost het plan te veel geld en ambtelijke capaciteit. Bovendien is de grond van Rijkswaterstaat. De initiatiefnemer belooft na de zomer met een beter voorstel te komen. De gemeenteraad van Nijlo heeft unaniem ingestemd met een investering van 900.000 euro voor een nieuwe technische installatie voor zwembad Het Baafje. De oude en gammele huidige installatie zal direct na de sluiting van het zwemseizoen worden vervangen. Naast de technische updates zijn er plannen om het zwembad verder te verbeteren en leuker te maken. Er wordt onder andere gedacht aan een nieuwe glijbaan en meer sportgerelateerde activiteiten. Bij een eenzijdig ongeval op de N242 bij Eruguwaard ontstond een bizarre situatie. Een auto sloeg over de kop en eindigde op zijn dak in de berm. De bestuurder ging er daarna vandoor en liet de passagier achter. De achtergebleven passagier werd daarna verzorgd door ambulancepersoneel. De politie startte met onder meer een motoragent direct een zoektocht naar de gevluchte bestuurder. Bij de auto werd een lachgascontainer gevonden. De vetmaker is dinsdagochtend op de Vondelstraat in Alkmaar aangereden door een vrachtwagenchauffeur die vervolgens is doorgereden. Het ongeluk gebeurde net voor het middaguur bij de kruising met het Hoofdplein. Er is flinke schade aan de fiets en de politie is op zoek naar de chauffeur van de witte vrachtwagen. De politie onderzoekt nu beelden van verkeerscamera's om de vrachtwagen en de chauffeur te achterhalen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Lokaal Vitaal, VVD en D66 hebben een bestuursakkoord voor Castricum gepresenteerd. Onder de titel Bouwen aan bloeiende dorpen zet de nieuwe coalitie in op meer woningen, leefbare dorpen, betere bereikbaarheid, veiligheid en een sterke lokale economie. Het akkoord wordt donderdag besproken in de gemeenteraad. De plannen die de partijen hebben worden de komende maanden uitgewerkt in een collegewerkprogramma en verwerkt in de begroting. De gemeenteraad van Nijlo heeft unaniem ingestemd met een investering van €900.000 voor een nieuwe technische installatie voor zwembad Het Baafje. De oude en gammele huidige installatie zal direct na de sluiting van het zwemseizoen worden vervangen. Naast de technische updates zijn er plannen om het zwembad verder te verbeteren en leuker te maken. Er wordt onder andere gedacht aan een nieuwe glijbaan en meer sportgerelateerde activiteiten. Handhavers in Dijkwaard lijken te streng te zijn geworden. Dat idee hebben de VVD en het CDA aan de hand van klachten. Als voorbeelden noemen ze onder andere boetes voor fout geparkeerde vrijwilligers bij een markt voor het goede doel en het al optreden bij kleine overschrijdingen van horeca-sluitingstijden. VVD en CDA vinden dat handhavers niet altijd maar bovenop de regels hoeven te zitten en leggen de kwestie voor bij het college van BNB. Twee fietsers zijn maandagavond laat frontaal op elkaar gebotst op het fietspad van de N203 tussen Castricum en Uitgeest. Eén van hen raakte daarbij licht gewond, maar de man hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Toch mocht hij niet verder fietsen, want hij bleek te veel te hebben gedronken. Een omstander heeft hem naar huis gebracht. De N203 is op plaats van het ongeval onverlicht, maar wat er nou precies misging is niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Rien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Lokaal Vitaal, VVD en D66 hebben een bestuursakkoord voor Castricum gepresenteerd. Onder de titel Bouwen aan bloeiende dorpen zet de nieuwe coalitie in op meer woningen, leefbare dorpen, betere bereikbaarheid, veiligheid en een sterke lokale economie. Het akkoord wordt donderdag besproken in de gemeenteraad. De plannen die de partijen hebben worden de komende maanden uitgewerkt in een collegewerkprogramma en verwerkt in de begroting. De rapportage huishoudelijk afval van Heilo laat zien dat de afvalprestaties over 2025 ongeveer gelijk waren als het jaar ervoor. Er is sinds 2020 wel een dalende trend te zien geweest. Toen boden inwoners van Heilo nog gemiddeld bijna 172 kilo fijn restafval aan. Dat is in 2025 gedaald naar bijna 80 kilo. Het beeld bij plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken, GFT en etensrest is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Afgelopen vrijdag hebben politie in Liander 3 wietkwekerijen opgerold. In de Simon Carmicholtlaan in Alkmaar werd een zeer brandgevaarlijke situatie aangetroffen bij een kwekerij met ongeveer 400 planten. In een huis aan de Herenweg in Alkmaar bleek een kwekerij met meer dan 400 planten actief te zijn. En in een huis aan de Kesslerlaan in Bergen trof de politie 160 planten aan en €50.000 aan geld. Er zijn 3 mensen aangehouden. De Rekenvlotbrug bij Koedijk is van woensdag 8 juli tot donderdag 16 juli weer dicht voor groot onderhoud. Tijdens de werkzaamheden worden de glijplaten van de brug vervangen. De vervanging van deze plaat is de laatste stap van een onderhoudsproject van 3 maanden. Fietsers en bromfietsers zullen van 8 tot en met 6 juli rond 4 uur om moeten rijden via de Koedijkervlotbrug of de Schorldammerbrug. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie, waar de partij toen in zat, opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fashir in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust.